0: Mein liebster Perdita, will je met me trouwen?
1: Op de toekomstige koningin van Sicilië!
2: Boheme!
1: Sicilië!
2: Boheme!
1: Sicilië!
2: Boheme!
1: Sicilië!
2: Boheme!
1: Waar is mijn zwaard?
3: Oh, jongens, er moet eerst nog maar eens even ja gezegd worden. Ja.
4: Goed, dit is hoogst ongebruikelijk, maar dan verklaar ik jullie hierbij allemaal tot man en vrouw. Zorg wel dat jullie de juiste personen kussen.